Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voerde het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
4: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
3: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
5: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een Mahnung aan ons.
3: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
7: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
8: Goedemorgen Groningen, dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
9: Goedemorgen. Zorgen en raad over verdwijnen unieke winkels in centrum. Geen natuurbegraafplaats in Hoogkerk. En de Kerklaan is feestelijk geopend als fietsstraat.
8: Meer over die Kerklaan en meer, dat gooi je zometeen rond 7:30. U heeft de Oog Radio Verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. We gaan eens even kijken waar het verkeer vaststaat. Nee hoor, alles rijdt lekker door. Dat geldt ook voor de bus en voor het spoor, maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je met het OV op pad gaat. Inmiddels is het 7:04 en we zijn erg blij dat jij weer klaar zit voor een nieuwe editie voor de Oogochtendshow. Wij staan er ook weer klaar voor en wij duiken meteen het nieuws uit Groningen in. Daar gaan we het zo heel over hebben, Hans.
9: Hi, Martini Plaza vond dit weekend de 20e editie van de Reality plaats en als een landpark. Party. En wat dat dan weer is, nou ja, we gaan het straks uitzoeken.
8: Ja, dan we geluisterd hebben naar Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Goedemorgen Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: De Martini Plaza vond dit weekend de 20e editie plaats van The Reality.
2: Ja, tijdens deze LAN-party kwamen gamers van 18 tot en met 20 september samen om te gamen en deel te nemen aan verschillende competities. Organisator Dennis Pestman vertelt wat dat inhoudt.
3: Ja, LAN-party is eigenlijk een grote zaal waar mensen samenkomen met hun eigen computer om vervolgens spelletjes met elkaar te spelen. Ons weekend ziet eruit dat we op vrijdagmiddag om 4 uur de deuren opengooien. Dat we eigenlijk 24 uur per dag doordraaien tot zondag 4 uur 's middags. En dat je in die tijd ben je eigenlijk vrij om te doen wat je wil. Dus je kan gamen. Je kan zeggen van nou, ik ga gezellig met mijn vrienden een biertje pakken in de bar. Je kan bij ons de retro consoles gebruiken. Dus er is van alles te doen, ook buiten het gewone computer om.
4: Dat klinkt ook best wel heftig. 3 dagen.
3: De mensen kijken echt het hele jaar uit om hier samen met vrienden naartoe te komen. Echt als een vriendenweekend dit te beleven eigenlijk. We zijn in ieder geval niet van plan om er binnenkort mee te stoppen. Dus en ieder die graag langs wil komen, je bent van harte welkom.
2: Aldus Dennis Pestman. Deelnemer Jerry was er voor de 12e keer bij. Hij vond het vooral een gezellig evenement. Je hoort Jerry.
5: Ik denk dat ik al 10 of 12 keer geweest ben, denk ik. Ik vind het rete gezellig zo.
4: Ja.
5: Ja, ik vind het socializen met de mensen, ervaringen delen. PC-show, mensen helpen met een computer, dat vind ik ook leuk om te doen.
4: Mag ik vragen hoe duur een computer als deze is?
5: Vaak onbetaalbaar natuurlijk, maar ik denk dat je tussen de 4.000 en 5.000 euro zit ongeveer met dit soort systemen.
2: Ja. Je hoorde Jerry. Voor sommigen geldt jong geleerd is oud gedaan, zeker als je vader ook meedoet. Maar verschil moet er blijkbaar toch zijn.
4: De LAN party, is het je eerste keer?
6: Ja.
4: Wat vind je ervan?
6: Leuk.
4: Ja, wat is er leuk aan?
6: Het gamen natuurlijk.
4: En je bent hier met je vader, of niet?
6: Ja.
7: Hallo.
4: En je vader die heeft een iets groter scherm.
6: Iets groter, ja.
4: En jij zit met een laptop.
6: Ja.
4: Nou, dat is ook wat. Mag je ook af en toe op die van je vader? Of?
6: Nee.
2: Je hoorde dochter en vader die deelnamen aan de LAN-party. Maar de waarschijnlijk game-veteraan is toch Henk met zijn 66 jaar. Je hoort Henk.
8: Nou, ik ben al binnen.
4: Henk, mij is verteld dat jij de oudste deelnemer bent hier.
8: Oh, dat kan maar zo. Dus ik sta daar niet van te kijken.
4: Hoe oud ben je, als ik vraag mag?
8: Ik ben 66. Op elke LAN-party waar ik kom, ben ik eigenlijk al wel de oudste. En dus ik ben het wel gewend. Als je van die hele snelle schietspellen hebt, dan mis jij wel een stukje reactievermogen en dat soort dingen.
4: Ja.
8: Maar daarom speel ik World of Tanks, want het is allemaal wat, ja, hoe moet ik dat zeggen, wat rustiger.
4: Ja.
8: En daar kan ik veel makkelijker op anticiperen.
4: Wat is er zo leuk, zo mooi aan een LAN-party?
8: Het is eigenlijk een soortement van tweede familie geworden. Want een hele hoop mensen, die ken ik al 20 jaar. En die zie je dan op een LAN-party weer. Het is dus altijd gezellig.
4: Nou Henk, komende 20 jaar ook nog maar LAN-parties. Beetje fireball erbij misschien.
8: Ja.
4: En dan komt het helemaal goed, denk ik.
8: Oh, dat denk ik ook.
2: Je hoorde game-veteraan Henk in een bijdrage van Willem Poppes.
9: Gewoon even peper erop, jongens, en dan komt daar alweer goud, ja. Hey, leuk is dat, toch? Want ja, tegenwoordig heb je heel erg die nadruk ook op online gamen en dergelijke. Maar hier heb je gewoon een paar enthousiastelingen die gewoon allemaal hun computer aansluiten op een lokaal netwerk. Local Area Network.
4: Mm-hmm.
9: En dan gewoon dan binnen dat netwerk met elkaar gamen. Voorkomt ook een paar virussen eventueel hier en daar.
2: Ja, dat zal met lijkt me ongelooflijk ingewikkeld dat je overal zo'n desktop mee naartoe gaat slepen.
9: Ja, nou, we spraken vorige week Dennis Pestman ook nog even, de organisator. En die zei, ja, vroeger had je echt hele polsdikke kabels of armdikke kabelbundels. Dat is tegenwoordig niet meer zo, want het is allemaal glasvezel ook.
2: Ja.
9: Dus ja, dat scheelt dan wel weer wat dat betreft. Goed, tot zover deze bijdrage.
10: Het geluid van Groningen.
11: Groningen staat op. Met de Oogochtendshow.
10: Hey, yeah. Oogradio.
12: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Ja, mijn jongere broer die was toen nog een jaartje of 8, 9. Had een oud pick-upje, had hij in zijn kamer staan en had dit singeltje gekocht. En die stond show in je hout. Stond hij daar lekker op te dansen. Dus even een warme shout-out naar mijn jongere broer Jacob. Nou, eens even kijken, buiten kijken voor het weer. Oh jee, de zon. Nee, ik zie een prachtig mooie zonsopkomst. Mooie sluierbewolking erbij. Dus het is echt een feest om buiten te kijken. Dus doe dat dan ook. Kom van je bed uit en trek je gordijnen maar open. Dan gaan we eens even kijken wat het weer de rest van de dag doet. Vandaag schijnt de zon regelmatig. Ook al zijn er ook wel wat wolkenvelden te betreuren. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. Het wordt 18 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. En morgen wisselen zon en wolken elkaar af, waarbij de bewolking dan toch de overhand heeft. Het wordt dan 19 graden, maar een zwakke tot matige wind uit zuidwesten. In de nacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Kan er nevel of mist ontstaan. En woensdag blijft het overwegend bewolkt. Trekken er in de loop van de dag enkele buien over. Bij een matige zuidenwind wordt het dan 18 graden. En ook donderdag kan er nog een enkele bui vallen, maar laat de zon zich weer zien. En vrijdag, dan blijft het droog en komt de temperatuur uit op een graad of 19.
1: Groningse Maria wint Junior Songfestival, melden de collega's van RTV Noord.
0: Joepie!
1: Ja, heel goed!
0: Ja!
1: Ja, de 9-jarige Maria Dragan uit Groningen heeft zaterdagavond de finale van het Junior Songfestival gewonnen. Ze kreeg 31 punten, 2 meer dan de crossovers met de 12-jarige Nout Postema uit Haren. Maria vertegenwoordigt Nederland eind oktober op Malta met haar nummer Stronger Together. Ze is daarmee de jongste Nederlandse deelnemster ooit aan het Junior Eurovisie Songfestival.
0: Kijk, jij bent gaat wel fan. Groningen. Ja, nou ja, goed. Ik vind het gewoon een hele goede prestatie die ze heeft neergezet.
1: Ja, absoluut. En 9 jaar, hè?
0: Ja.
1: Zo. Nou, sportief Urban Sports op de Grote Markt, melden wij zelf van Oog Nieuws. De Grote Markt stond zaterdagmiddag in het teken van Urban Sports. Bezoekers konden onder meer BMX'en, skateboarden, freerunnen, breakdansen, 3x3 basketballen. Naast demonstraties waren er workshops waarin bezoekers zelf konden meedoen. Volgens de organisatie groeit de belangstelling voor Urban Sports, omdat mensen graag zelfstandig in de openbare ruimte sporten. En skatepark De Paardenbak is compleet, meldt Dagblad van het Noorden. Het tweede deel van het skatepark De Paardenbak in het Groninger Stadspark is open. Daarmee hebben skaters nu 1500 vierkante meter tot hun beschikking, inclusief een nieuwe bol. Skaters zijn blij met de extra ruimte en sfeer in het park. En Rick, jij weet altijd alles. Wat is een skatebol?
0: Een skatebol, dat is eigenlijk een betonnen constructie.
1: Ja.
0: Waar de binnenkant eruit ziet als een kom. Letterlijk een bol.
1: Oh.
0: Zodat je dan dus met je skateboard vanaf de rand dan naar beneden kunt rijden en daarna weer omhoog. En als je omhoog gaat, dan kan je een zwieper daarmee maken en
1: zo.
0: Dan kan je allemaal tricks doen.
1: En dat hebben we nu in Groningen?
0: Hebben we gewoon in Groningen.
1: Gaaf.
0: Zo is dat. Tot zover dit nieuws uit de gemeente Groningen dat bij elkaar gezocht is door onze bureau-redacteur Bente. Voor meer nieuws check je oogtv.nl en natuurlijk de Oog Nieuws app. Ja, en Maria, topper. Jij hebt gewonnen en jij bent nu te horen met het nummer Stronger Together.

0: The Netherlands, 12 points.
1: Dat moeten we gaan horen natuurlijk in Malta strakjes, hè?
2: Ja, wou jij inbellen?
1: Nee. Dat komt de uitzending niet te goed op dat moment, denk ik. Nee.
2: Iedereen 12 punten.
1: Ja. Het is 21 over 7 op 21 september. We gaan eens even kijken wat er allemaal te beleven is vandaag in Stad Nomenaat.
2: Ah, hele mooie dingen. De Jayhawks staan vanavond in de Oosterpoort. Dat is om 8 uur. Al meer dan 40 jaar behoren de Jayhawks tot de meest invloedrijke namen binnen de Americana. In hun muziek komen country, folk, soul en rock samen, waarmee ze moeiteloos de klassieke Amerikaanse songwriting vertegenwoordigen. Om 8 uur dus in de Oosterpoort, de Jayhawks.
1: Je kunt om 8 uur ook naar USFA aan het Bunnekeholm voor het USFA Vocal Exploration Choir. Een vrije ruimte waar iedereen samen met anderen kan experimenteren met de mogelijkheden van hun stem en ook kan improviseren. Zie het als een experimenteel punkkoor of een plek om vocale soundscapes te creëren. Of een groep mensen van verschillende leeftijden, culturen en achtergronden die elkaar leren kennen door middel van klanken. En een bijzondere avond is vanavond aan de USFA aan het Munnekeholm om 8 uur.
2: Ja, we kunnen weer naar de film. Bij de RKZ-bioscoop om 8:30 begint het, de film The Invite. Joe, gespeeld door Seth Rogen, en Angela, gespeeld door Olivia Wilde, leven in een luxe appartement in San Francisco. Maar hun relatie loopt niet helemaal geweldig. Op een avond nodigen ze hun bovenburen uit en escaleert de hele avond gierend uit de bocht. Dus in de RKZ-bioscoop vanavond om 8:30 The Invite. Ik heb hem gezien, Rick. Dit is leuk. Dit moet ik gewoon doen.
1: Precies. Nou, tot zover onze uitgaanstips. Als je nog meer wilt, check dan even de website van de Groninger Uitloper op groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de Kaalbekrant van OogTV. En organiseer jij zelf een evenement? We horen dat graag van je via e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl. Dus ochtendshow@oogradio.nl. Ja, nou, Anouk is al onder de indruk, hoor ik wel. Dat snap ik ook wel. Er is zoveel te beleven in deze modern world. Crazy way to get your kicks.

0: dat weten we nou zo langzaam al wel natuurlijk. Maar in Groningen wordt ook hele goede muziek gemaakt. En dat hoor je in de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Ja, wat heb je bijvoorbeeld Pieter, een 21-jarige singer-songwriter uit Groningen. Zijn nummer Endless Prison gaat over de tegenstrijdige gevoelens rondom verandering, geïnspireerd door zijn eigen ervaringen met uit huis gaan. Hoewel hij graag wilde vertrekken, vond hij de onzekerheid van een nieuwe plek echt wel erg spannend. Het nummer weerspiegelt zijn terugkerende gevoel vast te zitten in dilemma's en gepieker. Iets wat voor hem dus nog steeds relevant is en waarin ongetwijfeld veel anderen zich in kunnen herkennen. En dat hoor je in deze...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Pieter en Endless Prison.

0: Pieter en zijn eindeloze gevangenis, oftewel Endless Prison. Het was de Stadsplaat voor dit uur. Het volgende uur hoor je er weer eentje. Dat is een fonkelnieuwe, dus ik zou zeggen, hou hem op oog. Nu is het tijd voor Hans, met het weer.
1: Het geluid van Groningen.
0: Ja, nou goed. Het weer komt daarna. We gaan eerst maar eens even naar het nieuws luisteren.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Petinga Golo met het nieuws uit Groningen. In de Groningse gemeenteraad zijn zorgen over het verdwijnen van lokale winkels door langdurige wegwerkzaamheden. Aanleiding is het besluit van de woonwinkel Hoekje om na ruim 40 jaar te stoppen, mede vanwege de problemen rond de Visserbrug. Raadsleden willen weten hoe de gemeente ondernemers beter kan ondersteunen wanneer werkzaamheden langdurige hinder veroorzaken. Volgens wethouder Janetta Bosma kan overlast niet altijd worden voorkomen, maar moet er wel eerder rekening worden gehouden met de belangen van ondernemers. Er komt voorlopig geen natuurbegraafplaats bij de uitbreiding van de begraafplaats in Hoogkerk. De gemeenteraad wilde onderzoeken of daar ruimte voor kon worden gemaakt, maar volgens wethouder Mirjam Wijnja zou dat voor te veel vertraging zorgen. De uitbreiding van de begraafplaats is nodig omdat de beschikbare ruimte opraakt. De gemeente staat wel open voor een concreet plan van natuurorganisaties voor een natuurbegraafplaats op een andere plek binnen de gemeente. De Kerklaan in Groningen is gisteren feestelijk geopend als fietsstraat. De herinrichting van de straat begon vorig najaar en moet de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Noorderplantsoenbuurt verbeteren. Fietsers zijn voortaan de hoofdgebruikers en automobilisten mogen er maximaal 30 km per uur rijden. Als belangrijke verbindingsroute in de Noorderplantsoenbuurt verwerkt de straat dagelijks duizenden fietsers richting de Zernike Campus. De VVD wil dat de gemeente stopt met de handhaving rond de omstreden muurschildering aan de Vechtstraat. De partij heeft 301 openbaar gemaakte gemeentelijke documenten onderzocht en zegt erin fouten en tegenstrijdigheden te hebben gevonden. Zo zou de gemeente aanvankelijk hebben meegewerkt aan het kunstproject, terwijl later bleek dat de benodigde vergunning ontbrak. De VVD noemt de situatie een grote kapitaalvernietiging en vraagt het college daarom om de handhaving te beëindigen. En dan het weer. Vandaag schijnt de zon regelmatig. Ook zijn er wel wolkenvelden. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. En het wordt 18 graden. In de avond en nacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden.
0: Dankjewel, Hans. Oog Radio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groninger snelwegen, dus wij gaan maar ook maar lekker snel door met ons programma. En duiken het nieuws uit Groningen verder in. Waar gaan we het zo over hebben, Hans?
2: De FC Groningen vrijdagavond met klinkende cijfers gewonnen van PEC Zwolle. En daar kunnen wij van alles over zeggen, maar dat hoeft niet. Want dat gaan de spelers zelf doen. Zometeen.
0: Zo is dat. En ik ga gewoon eerst even een lekkere kop koffie nemen om even die tong even fatsoenlijk in het gereel te krijgen. Hoe vind je die?
2: Uitstekend idee.
0: En dat doen we terwijl we lekker gaan dansen met Dua Lipa. Dance the Night. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Ja, en als je de night doorgedanst bent, zeg maar, dan kan je dus gewoon lekker de dag weer tegemoet met...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Want FC Groningen heeft vrijdagavond met klinkende cijfers gewonnen van PEC Zwolle. Ze gingen met PEC en veren weer naar huis.
2: Nou, dus FC Groningen niet. Die zijn met goud naar huis gegaan.
0: Ja.
2: Ja, dankzij doelpunten van Tom van Bergen, Jorg Schreuders en Tigo Land gingen de Groningers met een 3-0 overwinning de Interland Break in. Maar het echte grote nieuws kwam al aan het begin van de week met de aankondiging van de terugkeer van de transfervrije Hans Hateboer. Met alle blessures dan ook meteen een invalbeurt voor hem. Een hele bak ervaring dus, Hans Hateboer. En dat geeft Lukien genoeg opties voor na de Interland Break. Want waar de selectie nu nog met een aantal blessures te maken heeft, is er in een fitte selectie op een aantal posities flinke concurrentie. En dat ziet de trainer van FC Groningen ook. Maar het was wel even geleden. 3 punten.
0: Ja, en dan gaan we eens even voor zorgen dat hij dat ons even haarfijn kan gaan vertellen.
3: Ja, ik denk, het was alweer even geleden, 3 punten.
4: Ja, zo snel kan het gaan. Hè. Het was 4 wedstrijden geleden. Ik weet niet eens hoe lang in de tijd, maar... Een maand geleden, ja, dan is het ook weer zaak om een wedstrijd te gaan winnen. En zo eerlijk moeten we ook zijn. Ik vind dat wij ook van Zwolle thuis gewoon moeten winnen. En dat hebben we gedaan.
3: Hoe belangrijk is deze overwinning? Ook omdat je nu 3 weken geen competitiewedstrijden gaat spelen?
4: Ja, dat is een beetje een retorische vraag, denk ik. Die kun je zelf invullen. Die is belangrijk. Wij gaan nu met 11 punten de break in. Ik denk dat dat een mooi puntenaantal is. De manier waarop stemt tevreden. Prachtige avond in Euroborg. En we kijken weer vooruit.
3: Geef je dit dan ook meer opties om straks over 3 weken ook andere varianten te proberen? Dit vaker te doen?
4: Nee, maar laat duidelijk zijn, als wij iedereen fit hebben, ja, dan hebben we heel veel keus. Dus dan hebben we een ploeg die ook in heel veel variaties kan voetballen. Ja, dan is de concurrentie ook echt daar. En dan gaan spelers elkaar ook beter maken. Dus ja, daar kijk ik wel naar uit.
3: Ik ben vooral heel erg benieuwd, waar gaat Hans Hateboer uiteindelijk spelen?
4: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Die puzzel is nog niet gelegd in mijn hoofd. Ik weet dat Hans eigenlijk op alle 4 plekken achterin heel goed uit de voeten kan. Maar je hebt vanavond ook gezien dat Jorg het geweldig doet. Ik denk dat de kwaliteit van Hans onmiskenbaar daar is. Die gaat ons enorm helpen, ook in het leiderschap. Dus ja, we gaan kijken hoe dat gaat vallen. En de concurrentie is daar en dat is mooi.
2: Je hoorde Dick Lukien. Na de rust was in de 65e minuut een prachtig eerbetoon van de Noordtribune aan Bertina Koeman. De vrouw van Ronald Koeman, die afgelopen dinsdag is overleden. Daarna kwam Hateboer na ruim 9 jaar weer binnen de lijnen in een groen-wit shirt. Dus 3 welverdiende punten en de terugkeer van een FC Groningen-speler die ondanks dat hij niet van interviews houdt, toch even voor de microfoon verscheen. Je hoort Hans Hateboer.
5: Het is een hele leuke avond en is het... Ja, je wint gewoon met 3-0 en eigenlijk ja, was het een vrij simpele overwinning. En als je dan ook nog zo onthaald wordt, zeg maar, dat is toch speciaal.
3: Voelt het ook echt als thuiskomen?
5: Ja, tuurlijk. Heb je toch meer dan 100 wedstrijden voor de club gespeeld. En als je dan toch weer in het groen-wit het veld opstapt en ik moet zeggen, toen ik met de warming-up alweer de katakom uitliep en dan weer dit veld, ja, dat voelt gewoon vertrouwd, zeg maar. Het is niet nieuw, dus je weet wat je kan verwachten. En dat is ook wel lekker, moet ik zeggen.
3: Je neemt een bak vol met ervaring mee. Merk je ook al meteen dat de jongens daar iets aan hebben? Dat je iets kan doen voor de jongens?
5: Ja, dat weet ik niet. Ze natuurlijk. Ze hebben bepaalde vragen. Ze willen dingen weten. En je hebt natuurlijk gewoon een grote groep waar die vandaan komt. Die al kennen. Ik heb die natuurlijk ook gerevalideerd een paar jaar geleden. En die dat toen net aanhaakte. Dus ja, het is niet allemaal nieuw. Ik ken de jongens een beetje. En het is een leuk groepje.
3: Wat voor dingen willen ze dan in het bijzonder weten van je?
5: Gewoon van bepaalde wedstrijden of tegenstanders. En ja, toch carrièrepad van hoe en wat. En hoe, ja, wat voor manier het team toen was op dat wij er speelden. Toen, ja, dat ik er speelde. Dus toch, ja, is toch wel leuk.
6: Ja, wel oké. Okay. Ja, ik denk een paar voorzetten weg kunnen.
2: Je hoorde Hans Hateboer. Ook Jorg Schreuders speelde weer een prima wedstrijd. De Groninger verhuisde dit seizoen naar de rechtsbackpositie, waar hij gisteravond prima uit de voeten kon. Je hoort Jorg Schreuders.
6: Dus dat is wel... Ja, wel oké. Okay. Ja, ik denk een paar voorzetten weg kunnen koppen. Dus dat is wel mooi. En in de 1 tegen 1 denk ik ook stabiel. Ik denk dat we dat als ploeg ook gewoon goed doen. Ik kreeg goede rugdekking, dus nee, dat is prettig.
3: Je wordt verkozen tot man of the match door de supporters.
6: Ja, ik zag het. Ja, dat is een mooi compliment.
3: Prachtig doelpunt ook Jorg. Hey, verder de wedstrijd zelf. Het leek allemaal heel makkelijk te gaan, maar dat zou vast niet zo zijn geweest. Kan je daar eens wat over vertellen?
6: Ik vond dat de eerste helft ook wel inderdaad wel goed spelen. Ik denk dat wij goed wisten waar, ja, waar de ruimtes kwamen op het veld. En ik denk dat we dat met name bij die 1-0 ook echt, echt goed benutten. Dus dat is een mooie goal. De tweede helft vond ik was iets slordiger, helaas. Ik denk dat ze dan nog meer doordrukken dat het nog een grotere score kan worden. Alleen uiteindelijk 3-0 zou je vooraf wel vertekenen.
2: Je hoorde Jorg Schreuders in een bijdrage van Joey Keizer van Oog Sport. Dick Lukien kan de komende weken gebruiken om de puzzel voor de volgende wedstrijd te leggen. Door de Interland Break komt FC Groningen pas op zondag 11 oktober weer in actie. Om 16:45 begint dan de uitwedstrijd tegen Excelsior.
1: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.
7: Oogradio. Mr. McGo! You may be blind, but I can still see you!

0: Herbert Critchlow! Ja, Herbert Critchlow, die hoorde je, oftewel Herbie. Hij werd in het Verenigd Koninkrijk geboren, maar groeide op Barbados. Dat hoor je in het accent wel terug. In het begin van de jaren 90 woonde hij in Zweden en werd hij actief in de muziek. Hij timmerde dan aan de weg als rapper en vooral als tekstschrijver. Hij heeft heel veel muziek geschreven. In 1995 bracht hij ook zelf een nummer, wat zijn enige eigen hit was, oftewel Right Type of the Mood.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow. De Groninger Museumnacht trekt 3000 bezoekers, melden wij zelf van Oog Nieuws. De 10e editie van de Groninger Museumnacht is zaterdagavond een succes geworden. Ongeveer 3000 bezoekers kwamen naar 7 locaties in de binnenstad voor tentoonstellingen, muziek, lezingen, workshops en performances. Vanwege het jubileum waren er extra activiteiten. Ze openden Kunstpunt, speciaal het Tsumi-paviljoen aan het Herenplein, waar videowerk van 5 kunstenaars te zien was. Ook konden bezoekers meedoen aan een interactieve kunstwandeling richting Forum Groningen. En in het Forum stond de avond in het teken van de jaren 50 en de tentoonstelling over Marilyn Monroe. Het Grit Grafisch Museum en het Universiteitsmuseum kozen juist voor de jaren 80, met onder meer aerobics en de nagebouwde Berlijnse muur en een punkbunker. En ook het Groninger Museum Noorderlicht, de Synagoge Groningen en het Museum aan de A deden mee. De avond werd afgesloten met een feest in het Groninger Museum. En ik moet zeggen, Rick, hoogtepunt van de Groninger Museumnacht was jou tegengekomen in het Groninger Museum.
0: Ja, dat was dan weer eens even een verrassing. Ja, dat was wel een leuk feestje daar.
1: Ja, heb je alle musea bezocht?
0: Nee, we zijn naar het Museum aan de A. Dat staat nu dan dus in het Gronings Museum. Het oude Gronings
1: Museum. Minerva-gebouw. Ja.
0: Minerva-gebouw. Daar zijn we geweest en we zijn bij het Groninger Museum geweest. En ja, dat was wel erg leuk.
1: Ja, vandaag. Ik ben in die punkbunker geweest.
0: Ah.
1: Zo, wat een herrie. Ik snap niet hoe jullie, dan ga ik even heel gemeen iets over jouw leeftijd zeggen, maar ik snap niet hoe jullie de jaren 80 doorgekomen zijn, zeg.
0: Gewoon doorgaan. Dat is eigenlijk wel de boodschap dan.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Nee, was wel ontzettend leuk.
0: Zekers. 6 nieuwe rechters voor Noord-Nederland. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Noord-Nederland krijgt er namelijk 6 nieuwe rechters bij, weet je wel, die in de rechtszaken zitten. Zij worden vrijdag geïnstalleerd in de nieuwe kerk in Groningen. De rechters worden verdeeld over de rechtbanken in Groningen, Leeuwarden en Assen en gaan aan de slag in onder meer het strafrecht, bestuursrecht en familie- en jeugdrecht. Toch zijn er nog altijd tekorten. Noord-Nederland telt momenteel 147 rechters, maar er zijn nog vacatures en er zijn achterstanden in het werk. De rechtbank probeert daarom actief nieuwe rechters te werven. Op dit moment zijn ook 12 nieuwe rechters in opleiding. Hun opleiding duurt, afhankelijk van hun ervaring, 2 tot 4 jaar. De nieuwe rechters komen onder meer uit de advocatuur en het gerechtshof. Ook zijn er specialisten bij, bijvoorbeeld voor de fraudekamer. Rechters kunnen sinds kort na hun 70ste nog maximaal 3 jaar doorwerken als rechterplaatsvervanger. Die regeling loopt eind dit jaar af, maar er wordt gewerkt aan een permanente regeling. Het lijkt me ook wel verstandig, want op een gegeven ogenblik dan, ja, dan kun je ook afvragen in hoeverre zo'n rechter nog deskundig is als die op een, ja, op een bepaalde leeftijd komt.
1: Ja, gaan ze dan nog bijscholen of zo? Ik weet het niet, hoor.
0: Dus, nee, goed.
1: Maar goed,
0: dus als je denkt
1: recht
0: van, ik wil een carrière switch maken hebben en ik heb een ongelooflijk goed gevoel voor recht en dat soort zaken, misschien is dat leuk om eens op te gaan pakken. En dan ben je over 4 jaar misschien ook wel de ene rechtbank te bewonderen. Nou, je weet het, hè? Is het niet rechtsom, dan wel linksom.
1: Oh, ik ga altijd gewoon rechtdoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, je bent recht door zee?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ben je ook trots op Nederland dan? Oh, nee.
1: Nee,
0: dan ga ik de hele verkeerde kant op.
1: Ik ga naar huis, Rick.
0: Ja, ik ga lekker luisteren naar Toto. En stop loving you.

0: hoopt de organisatie een signaal uit te zenden naar overheden en regeringen wereldwijd dat Alzheimer een serieus gezondheidsprobleem is en dat er nog veel aan moet worden gedaan. Op de dag worden er wereldwijd een hoop activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, open dagen en herdenkingswandelingen. En heb jij een familielid dat aan deze ziekte leidt? Neem dan eens een oud fotoalbum mee, terwijl je die persoon eens een keer opzoekt. Je zult toch verbaasd zijn wat zo'n persoon over zijn of haar jeugd nog weet te vertellen. Want in hun hoofd leven ze immers weer in die tijd en ze weten echt elk detail. Ja. Mijn moeder bijvoorbeeld, die was ook op een gegeven ogenblik aan het dementeren. En ik heb echt dingen uit haar jeugd gehoord. Dat heb ik nog nooit eerder gehoord. En dat is dan wel weer een beetje de bright side aan de ziekte. Het is een verschrikkelijke ziekte. Ja. Mijn moeder is op een gegeven ogenblik ook overleden. Ja, maar ik had al afscheid van haar genomen, want zij was mijn moeder al niet meer.
1: Ja, ik ga vandaag ook bij oma op bezoek.
0: Ja, hè? Nou, doe haar de groeten van me, zou ik zo zeggen.
1: Zal ik doen.
2: Tot 9 uur is dit...

0: Van der Linde uit Groningen. Je hoorde I think I slowly slip away. Het gevoel wat veel mensen zullen ervaren die dementie krijgen. En dat in het kader van Wereld Alzheimer Dag. Meer over dit nummer trouwens morgen als dat goed is. Hebben we een interview met Arjen van der Linde, de voorman van deze band. Nu tijd voor het nieuws.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
3: 4 jaar
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
5: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks. Er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
4: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
6: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
4: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
0: Goedemorgen Groningen, dit is de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
8: Zorgen in raad over verdwijnen unieke winkelcentrum. Geen natuurbegraafplaats in Hoogkerk. En de Kerklaan is feestelijk geopend als fietsstraat.
0: Nou, en waarom dat gebeurt en nog veel meer nieuws hoor je rond 8:30 op Hoog. Eerst al Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Op de A7 afslag Leek is het vanuit de richting Drachten weer erg gezellig. Ja, dan sta je allemaal weer netjes achter elkaar opgesteld. En dat geldt ook wel als jij over de Friese Straatweg in 355 rijdt vanaf Nieuwklap, daarbij dat mooie theehuis. dan zul je toch even ook je voet van het versnellingspedaal moeten halen, want anders dan knal je in een voorganger en dat giet zoveel rotzooi op de weg. Moet je niet willen. Verder rijdt anders redelijk door. Geldt ook voor de bus en voor het spoor. Dus dat doen wij ook maar met ons programma. En ik ga hem alvast even warm lopen, want het is weer tijd voor het sportoverzicht.
8: Ja, ik denk, we warm lopen. Waar wil je naartoe? We gaan toch gewoon over sport praten. Maar ja, lopen en zo is natuurlijk ook sport. Wat ben je aan het doen, Rick?
9: Warming up.
8: Oh,
9: ja.
8: Is dat wat dat is?
9: Nou, goed. Weet je wat? Ik zet de muziek wel aan.
8: Beter.
10: De Oogochtendshow.

0: Rondé en Undecided. Het zet de klok op 8:08. Tijd voor het Oogsportoverzicht met sportnieuws van het afgelopen weekend uit de gemeente Groningen in het
1: Oogsportnieuws.
2: FC Groningen heeft voor het eerst in een maand tijd weer een wedstrijd gewonnen. In eigen huis werd overtuigend afgerekend met PEC Zwolle met 3-0.
0: De vrouwen van FC Groningen wonnen zaterdagavond ook de vierde wedstrijd in de tweede divisie A. In het Essenbergstadion werd hekkensluiter Jong Sparta met ruime cijfers geklapt 6-0.
2: Het uit de vierde divisie gedegradeerde PKC 83 heeft titelaspiraties, maar staat na twee duels nog op 0 punten. Dit weekend werd op eigen veld met 2-3 van promovendus Workum verloren. De winnende treffer viel in de blessuretijd.
0: Bij Helpman heb ik er wel eens 3 in een wedstrijd gemaakt, maar bij Velocitas nog niet. Het is mooi dat het vanmiddag gebeurde, glunderde Velocitas 1897 aanvaller Tim Sanders. Sanders tekende zaterdag voor de hele productie tegen Buitenpost 3-0.
2: Die Kwik 1887 kwam bij VKW niet verder dan 1-1. De promovendus uit Westerbork stond lang met 1-0 voor, maar in de slotfase redde B-Quick nog een punt. B-Quick is gedeelde tweede nu met 4-2.
0: En de mannen van Futsal Groningen gingen in eigen huis niet onderuit tegen ZVV Kroeven uit Roosendaal met 2-3. Futsal Groningen is nog puntloos na 4 duels en staat op de 12e plek. Volgende week spelen de Grunners uit tegen FC Eindhoven. Dat tot nu toe alles heeft gewonnen, dus spannend.
2: Oeh.
0: Ja.
2: De vrouwen van DRS 5 boekten in de hoofdstad een ruime zegen. Ons uit Amsterdam werd met 7-2 verslagen. DRS 5-je is...
0: Dr. Anders 5-je.
2: Oh, Dr. Anders, ja. Ja, dat moet wel goed zeggen natuurlijk. Ja.
0: Ja.
2: Dr. Anders 5-je is na 2 duels in de Eredivisie derde. Volgende week ontvangt Dr. Anders 5-je hekkensluiter ZVV Middelburg.
0: Heb je het ook meteen goed kunnen oefenen.
2: Ja.
0: De ijshockeyers van IJsgrijs Groningen hebben de laatste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen winnend afgesloten. In Ljouwert werd OG Capitals met 4-7 verslagen.
2: Tot zover dit sportoverzicht dat mede mogelijk gemaakt is door onze collega's van Oogsport. Luister iedere zaterdag van 2 tot 5 naar Oogradio voor het laatste sportnieuws van de sporten die onze gemeente rijk is.
1: Tot 9 uur is dit...

0: Christa Barkley hoorde je met When Autumn Comes. En dat zet de klok op 14 minuten over 8. Dan zo even naar buiten kijken. Voor het weer zie ik dat het lekker zonnig is met wat sluierbewolking. We moeten toch echt die zonnegordijn een beetje wat omhoog doen, Hans. Want dat wordt een beetje lastig zo. Maar goed, eens even kijken wat de weer de rest van de dag doet. Het blijft mooi zonnig, maar er zijn ook wel wolkenvelden. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. Het wordt 18 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen wisselen zonne en wolken elkaar af, waarbij de bewolking de overhand heeft. Het wordt dan 19 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Woensdag vergelijkbaar weer en donderdag laat de zon zich wat meer zien. Vrijdag blijft het droog en komt de temperatuur ook weer uit op een graad of 19. Dus dan gaan we maar weer door met nieuws uit de gemeente Groningen.
1: De statiegeldmachine van de Pijzerweg gaat definitief weg, meldt Sikkom. De grote statiegeldmachine aan de Pijzerweg in Groningen is definitief weggehaald. De gemeente trok de vergunning op 16 september in na klachten over overlast en storingen. De machine verwerkte dagelijks zo'n 10.000 blikjes en flesjes. In Groningen kunnen grote hoeveelheden statiegeld nu onder meer in Paddepoel en bij de Europaweg worden ingeleverd. Ruim 2.200 deelnemers bij de Carningen Run melden wij zelf van Oognieuws. Deelnemers trotseerden modder, water en verschillende obstakels. De organisatie spreekt van een groot succes. Vooral de modderheuvel- en buikschuifbaan zorgde voor veel enthousiasme. De jongste deelnemer was 6 jaar, de oudste in de 70. Volgend jaar komt er een 13e editie. Groningen is 7e bij het NK Tegelwippen op dit moment, melden wij zelf ook in de Oog-app. Er werden ruim 85.000 tegels gewipt. Dat zijn er 366 tegels per 1000 inwoners. De wedstrijd duurt nog tot en met 31 oktober. Door tegels te vervangen door groen moet de stad beter bestand worden tegen hitte en hevige regenval.
0: Ja, en het ziet er ook gewoon wat leuker uit.
1: Absoluut.
0: En je hebt veevoer. Als je een konijn hebt of als je een hamster hebt, dan kan je gewoon het gras van je gazon kan je gewoon voeren dan.
1: Ja, nou, kijk ook even in die Oog-app, hè, want je kunt hier een heel leuk item over terugkijken van onze collega's van de tv. En die Oog-app die kun je dan ook nog downloaden.
0: Ja?
1: Oh, als je die nog niet hebt.
0: Ik heb een Android, is die daar ook voor beschikbaar?
1: Ja hoor, ja, okay. Zeker.
0: En mijn vriend heeft een Android, of een iPhone bedoel ik. En dan?
1: Ja, ook, maar die ook heeft hem al. Jouw vriend zeker weten.
0: Oh ja, dat is ook wel waar, ja.
1: Hey, voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oognieuws-app. En we bedanken Bente voor de redactie.
2: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.

0: tijd. Een dag is niet geleefd zonder de oogochtendshow. Another day hoorde je van Bakshat LeFunk. Ik vind dat ook zo'n geweldige naam.
1: Dat vind je leuk om te zeggen.
0: Bakshat LeFunk. Ja. Oh. Het is 20 over 8. Het is 21 september en er is weer van alles te beleven in de stad. In Ommelaans.
1: Ja, je kunt naar de Jayhawks vanavond in de Oosterpoort, dat is om 8 uur. Al meer dan 40 jaar behoren de Jayhawks tot de meest invloedrijke namen binnen de Americana. In hun muziek komen country, folk, soul en rock samen, waarmee ze moeiteloos de klassieke Amerikaanse songwriting vertegenwoordigen. De Jayhawks vanavond dus in de Oosterpoort om 8 uur en ik denk zo meteen ook wel bij oog.
0: Ik denk het ook wel, ja. Maar om 8 uur kun je ook kiezen voor een wat vocale exploratie. Mee aan de USFA, aan het Munnikeholm, voor de USFA Vocal Exploration Choir. Het is een vrije ruimte waar iedereen samen met anderen kan experimenteren met de mogelijkheden van je eigen stem. En je kunt het ook lekker improviseren. Je zou het kunnen zien als een experimenteel punkkoor of een plek om vocale soundscapes te creëren, of een groep mensen van verschillende leeftijden, culturen en achtergronden die elkaar leren kennen door middel van klanken. Heel bijzonder dus. En de USFA aan het Munnikeholm vanavond om 8 uur.
1: En vanavond lekker naar de film bij de RKZ-bios. Naar de film The Invite, begint om 8:30. Joe, gespeeld door Seth Rogen, en Angela, gespeeld door Olivia Wilde, leven in een luxe appartement in San Francisco. Maar hun relatie loopt niet helemaal geweldig. Op een avond nodigen ze hun bovenburen uit en escaleert de hele avond gierend uit de bocht. Ja. In de RKZ-bioscoop dus, de Invite om 8:30.
0: Ja, dat is over onze uitgaanstips. Meer vind je op de website van de Groninger Uitloper op groningen.uitloper.nu. Je kunt ook na 9 uur op de Kabelkrant van OogTV kijken. En organiseer jij zelf een evenement? Dat horen we dan graag van je. Je kunt dat dan doorgeven via ons e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl. Dus ochtendshow@oogradio.nl, daar vind je al dat soort informatie. Nou, en Hans, die hintte er al even na. De Jayhawks. Al meer dan 40 jaar behoren zij tot de meest invloedrijke namen binnen de Americana. Country, folk, soul en rock. Nou, laten we er dan maar eens even naar luisteren. Van hun nieuwste album, wat je dus vanavond ook vast wel zeker zult horen bij in de Oosterpoort, hoor je het nummer The Jayhawks, van de Jayhawks, Sanctuary Park.

0: Jayhawks in Sanctuary Park. Vanavond in de Oosterpoort om 8 uur. En dat is muziek dat naar Groningen komt. En dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Maar in Groningen zelf wordt ook hele goede muziek gemaakt. En dat hoor je in de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Ja, met dit uur Mout van het Voorwoord. Want zet een groep twintigers lang genoeg in een Ierse pub en je krijgt een dubbelzinnig liefdesbetoog genaamd Mout. De groep twintigers noemen zich het Voorwoord en hun single is een luchtige zomerse plaat om je energieke zomer lekker mee af te sluiten. En dat is dus de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: toch? Het voorwoord met Maud. Het is een van de 25 stadsplaten die de hele dag voorbij komen. Het overzicht van al die stadsplaten vind je op ogenradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Petinga Golo met het nieuws uit Groningen. In de Groningse gemeenteraad zijn zorgen over het verdwijnen van lokale winkels door langdurige wegwerkzaamheden. Aanleiding is het besluit van woonwinkel Hoekje om na ruim 40 jaar te stoppen, mede vanwege de problemen rond de Visserbrug. Raadsleden willen weten hoe de gemeente ondernemers beter kan ondersteunen wanneer werkzaamheden langdurige hinder veroorzaken. Volgens wethouder Janette Bosma kan overlast niet altijd worden voorkomen, maar moet er wel eerder rekening worden gehouden met de belangen van de ondernemers. Er komt voorlopig geen natuurbegraafplaats bij de uitbreiding van de begraafplaats in Hoogkerk. De gemeenteraad wilde onderzoeken of daar ruimte voor kon worden gemaakt, maar volgens wethouder Mirjam Wijnja zou dat voor de te veel vertraging zorgen. De uitbreiding van de begraafplaats is nodig omdat de beschikbare ruimte opraakt. De gemeente staat wel open voor een concreet plan van natuurorganisaties voor een natuurbegraafplaats op een andere plek binnen de gemeente. De Kerklaan in Groningen is gisteren feestelijk geopend als fietsstraat. De herinrichting van de straat begon vorig najaar en moet de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Noorderplantsoenbuurt verbeteren. Fietsers zijn voortaan de hoofdgebruikers en automobilisten mogen er maximaal 30 km per uur rijden. Als belangrijke verbindingsroute is in de Noorderplantsoenbuurt verwerkt de straat dagelijks duizenden fietsers richting de Zernike Campus. De VVD wil dat de gemeente stopt met de handhaving rond de omstreden muurschildering aan de Vechtstraat. De partij heeft 301 openbare gemaakte documenten, gemeentelijke documenten onderzocht en zegt erin fouten en tegenstrijdigheden te hebben gevonden. Zo zou de gemeente aanvankelijk hebben meegewerkt aan het kunstproject, terwijl later bleek dat de benodigde vergunning ontbrak. De termijn om het werk te verwijderen verstrijkt op 17 oktober. Wanneer dit niet gebeurt, volgt er een dwangsom van maar liefst 30.000 euro. Dan het weer. Vandaag schijnt de zon regelmatig, al zijn er ook wolkenvelden. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig en het wordt 18 graden. In de avond en nacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden.
0: Dankjewel, Hans. Oogradio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Het is erg gezellig op de A7 vanuit richting Drachten. Al vanaf afslag Marem tot aan de afslag Leek moet je toch echt rekening houden met langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Op de A28 vanuit Assen is het ook erg gezellig rondom de afslag De Punt en rondom afslag Haren. In de Paddepoel is het erg druk en de Friese Straatweg die begint juist weer een beetje wat door te lopen. Dus dat is dan het goede nieuws. Maar ook daar moet je toch nog wel even rekening houden dat je, sowieso moet je natuurlijk voor het stoprecht stoppen. Maar op andere plekken kun je ook even iets minder snel rijden. Het is 8:55. Dit is de Hoogochtendshow. We gaan het laatste half uur in. En dan gaan we het zo meteen hebben over.
2: Ik denk dat we toch even terug gaan naar Martini Plaza.
0: Lijkt me goed plan. Ja. Want wat was daar te beleven?
2: Ja, er was van alles te beleven. Ja, het was dit weekend de Reality. Dat is een LAN-party waar gamers samenkomen. En die slepen hun computers mee en alles. En, er gebeurt van alles en daar gaan ze ook uitgebreid over vertellen.
0: Nou, en dat doen ze nadat we geluisterd hebben naar de mega-hit van Shakira samen met Burna Boy en Dai Dai. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Let's go, dai dai, enzovoort. Nou, goede teksten. 8 minuten over 7:30 is het.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: In Martini Plaza vond dit weekend de 20e editie van The Reality plaats.
2: Tijdens deze LAN-party kwamen gamers van 18 tot en met 20 september samen om te gamen en deel te nemen aan verschillende competities. Organisator Dennis Pestman vertelt wat dat inhoudt.
3: Ja, LAN-party is eigenlijk een grote zaal waar mensen samenkomen met hun eigen computer om vervolgens spelletjes met elkaar te spelen. Ons weekend ziet eruit dat we op vrijdagmiddag om 4 uur de deuren opengooien. Dat we eigenlijk 24 uur per dag doordraaien tot zondag 4 uur 's middags. En dat je in die tijd, ja, ben je eigenlijk vrij om te doen wat je wil. Dus je kan gamen. Je kan zeggen van nou, ik ga gezellig met mijn vrienden een biertje pakken in de bar. Je kan bij ons de retro consoles gebruiken. Dus er is van alles te doen, ook buiten het gewone computer om.
4: Dat klinkt ook best wel heftig. 3 dagen.
3: De mensen kijken echt het hele jaar uit om hier samen met vrienden naartoe te komen. Echt als een vriendenweekend dit te beleven eigenlijk. We zijn in ieder geval niet van plan om er binnenkort mee te stoppen. Dus aan ieder die graag langs wil komen, je bent van harte welkom.
2: Aldus Dennis Pestman. Deelnemer Jerry was er voor de 12e keer bij. Hij vond het vooral een gezellig evenement, zo vertelt hij.
5: Ik denk dat ik al 10 of 12 keer geweest ben nu, denk ik. Ik vind het rete gezellig zo.
6: Ja.
5: Ik vind het socializen met de mensen, ervaringen delen. PC-show, mensen helpen met een computer, dat vind ik ook leuk om te doen.
4: Mag ik vragen hoe duur een computer als deze is?
5: Vaak onbetaalbaar natuurlijk, maar ik denk dat je tussen de 4.000 en 5.000 euro zit ongeveer met dit soort systemen.
2: Ja. Je hoorde Jerry. Voor sommige geld, jong geleerd is oud gedaan. Zeker als je vader ook meedoet. Maar verschil moet er blijkbaar toch zijn.
4: De LAN party. Is het je eerste keer?
7: Ja.
4: Wat vind je ervan?
7: Leuk.
4: Ja, wat is er leuk aan?
7: Het gamen natuurlijk.
4: En je bent hier met je vader, of niet?
7: Ja.
8: Hallo.
4: En je vader die heeft een iets groter scherm.
7: Iets groter, ja.
4: En jij zit met een laptop.
7: Ja.
4: Nou, dat is ook wat. Mag je ook af en toe op die van je vader? Of?
7: Nee.
2: Je hoorde dochter en vader die deelnamen aan de LAN-party. Maar de waarschijnlijk game-veteraan is toch wel Henk met zijn 66 jaar. Je hoort Henk.
9: Nou, ik ben al binnen.
4: Henk, mij is verteld dat jij de oudste deelnemer bent hier.
9: Oh, dat kan maar zo. Dus ik sta daar niet van te kijken.
4: Hoe oud ben je, als ik vraag wel?
9: Ik ben 66. Op elke LAN-party waar ik kom, ben ik eigenlijk al wel de oudste. En dus ik ben het wel gewend. Als je van die hele snelle schietspellen hebt, dan mis jij wel een stukje reactievermogen en dat soort dingen. Ja. Maar daarom speel ik World of Tanks, want het is allemaal wat, ja, hoe moet ik dat zeggen, wat rustiger.
4: Ja.
9: En daar kan ik veel makkelijker op anticiperen.
4: Wat is er zo leuk, zo mooi aan een LAN-party?
9: Het is eigenlijk een soortement van tweede familie geworden. Want een hele hoop mensen die ken ik al 20 jaar. En die zie je dan op een LAN-party weer. Het is dus altijd gezellig.
4: Nou Henk, komende 20 jaar ook nog maar LAN-parties. Beetje fireball erbij misschien.
9: Ja.
4: En dan komt het helemaal goed, denk ik.
9: Oh, dat denk ik ook.
2: Je hoorde Henk in een bijdrage van Willem Poppes. En ik heb weer een vraag, Rick.
0: Oh, vertel.
2: LAN-party, wat betekent LAN?
0: Local Area Network. Het is zeg maar dat je normaal verbind je gewoon je telefoon met het internet. En dan gaat alles via internet en dan kun je ook gamen met andere mensen. Maar dit is eigenlijk dat je eigenlijk een kastje neerzet in de zaal en dat daar alle lijnen op aankomen. En ja, dan ten eerste heb je snellere reacties. Dus dat is wel mooi eraan. Het is ook gewoon lekker centraal. En je kunt ook eens een keer met diegene die je net de pan in hebt gehakt eens even een babbeltje maken.
2: Ah, leuk.
0: Ja, is ook leuk, toch?
2: Ja, volgend jaar weer.
0: Zo is dat. Dat denk ik ook wel, ja. En ja, de populariteit was wat aan het afnemen. Ik ben benieuwd hoe dan nu de bezoekersaantallen waren. Maar nou ja, goed. Het is wel eens leuk, denk ik, om ook eens een keer die manier nog weer eens te gaan gamen met elkaar.
2: Ja.
0: Nu op Oog Radio. Peaches and Polaroids. And Your Sonic Nights.

0: Ja, en een heleboel zullen denken van... Jezus, Rick, waarom zet je deze AI-slab nou op?
1: Ik wou het niet zeggen.
0: Het is 100% Suno, 100% AI, ik weet het. Het is even om een beetje een punt te maken. De Eurosonic Onderslag is een heel groot festival natuurlijk voor artiesten.
2: Muziek uit Europa, hoor je bij Oog op BSNS.
0: Dat inderdaad. En het is eigenlijk een festival ter promotie van festivals. Bands kunnen daar optreden en dan kunnen ze laten zien hoe goed zij zijn in het live optreden. Ja, minder goed, maar dat wil toch vaak wel het beste laten zien van jezelf natuurlijk. En maar daarom vind ik het zo typisch dat er geen muziek is gemaakt met thema Eurosonic Noorderslag. Ik begrijp, zoiets heeft natuurlijk een korte doorlooptijd. Terwijl een single normaal langer blijft en dan is het festival al voorbij en dan is jouw nummer nog te horen. Dat is misschien een beetje awkward, maar ja, waarom moet het altijd alleen maar over de liefde gaan? Of over, nou ja, hooguit als een keer het Noorderplantsoen wat voorbij komt. Of Groningen als stad. Maar juist het Noorder, of Eurosonic Noorderslag is zo'n gaaf feest voor de muziek. En ik denk, nou, laten mensen daar nou eens muziek over gaan maken. Zit jij nou in een bandje of zing je zelf? Kijk dan even op de Instagram van Oog Radio. Daar kan je daar namelijk kijken hoe dat werkt. Je kunt ook naar oogradio.nl gaan. Dan kun je dat ook allemaal lezen van waar de muziek aan moet voldoen. Eigenlijk heel weinig. Het moet muziek zijn en het moet over Eurosonic Noorderslag gaan. En dan krijg je ook extra airtime hier op Oog Radio. Dus dan gaan we het nummer extra vaak draaien. Zodat het voor jou als band wel uit kan om er een nummer van te maken.
1: Ja, en dan wordt het voor ons een soort anthem.
0: Ja, inderdaad.
1: Leuk.
0: Dus, nou ja, goed. Ik zou zeggen, alle bands en zingers-songwriters... doe even lekker je best en verras ons met wat jij kunt bedenken. Op oogradio.nl kun je alle informatie erover vinden.
3: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
1: Waterbedrijf wil verbod op PFAS, meldt de Groninger Internetcourant. Waterbedrijf Groningen pleit voor een totaalverbod op PFAS, ook in bestrijdingsmiddelen. Aanleiding is een rapport van de inspectie Leefomgeving en Transport over de risico's van
0: trifluorazijnzuur.
1: Jij haalt het dagelijks, geloof ik.
0: Ja.
1: Oftewel TFA voor de drinkwaterkwaliteit. Volgens het waterbedrijf wordt in het Drentse A regelmatig TFA aangetroffen, in hoeveelheden boven de norm. De stof wordt inmiddels ook in diep grondwater op andere plekken in Nederland gevonden. Het drinkwater uit de kraan is volgens het waterbedrijf veilig en voldoet aan de wettelijke normen. De zorgen gaan vooral over de toekomst. Het verwijderen van TFA uit het water is ingewikkeld, duur, kost veel energie. Daarom wil het waterbedrijf vooral voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt. De drinkwaterleverancier sluit zich aan bij een oproep van branchevereniging VWIN om PFAS in de Europese Unie te verbieden en het gebruik van PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk te stoppen. De ILT concludeerde vorige week dat er nog onvoldoende maatregelen zijn om de risico's van TFA in water te beheersen. Het is een hele mond vol, maar het is wel heel belangrijk.
0: Zeker. Wat ook leuk is, is dat de Groningse studenten derde zijn geworden in de race voor zonneauto's. Dat is te lezen in de Oog Nieuws-app. Het Groningse studententeam van Top Dutch Solar Racing is dit weekend als derde geëindigd tijdens de Illumen European Solar Challenge in het Belgische Zolder. Voor het team was de podiumplek niet vanzelfsprekend. Tijdens de kwalificaties kregen de studenten te maken met een technisch probleem, waardoor teamleden de hele nacht moesten doorwerken om de zonneauto weer in orde te krijgen. Op vrijdag lukte de herkansing en plaatste het team zich alsnog voor de race. De studenten begonnen de 24-uursrace met bewust voorzichtig en stonden midden in de nacht nog op achterstand. Maar ze wisten het terrein goed te maken. Rond 6:30 ochtends stonden ze ineens op de derde plek, nadat een concurrent technische problemen kreeg. Ja, als je te snel van start gaat. Die positie hield het team vervolgens vast tot de finish. Ook de tweede auto van Top Dutch Solar Racing, bestuurd door oud-teamleden, deed het goed en werd vierde. De race is voornamelijk bedoeld als voorbereiding op de World Solar Challenge in Australië volgend jaar. Ja, dat zijn nog iets pittigere omstandigheden, want dan wordt het altijd bloody hot.
1: Ja, maar het zijn hele leuke, enthousiaste mensen. Ze waren dit weekend ook in Goedemorgen Groningen te gast. En ja, hartstikke leuk dit. Groningse talent.
0: Zo is dat. Tot zover dit nieuws uit de gemeente Groningen dat bij elkaar verzameld is door onze bureau-redacteur Bente. Voor meer nieuws check je oogtv.nl en natuurlijk de Oog Nieuws-app. Gaan we nu even met een stukje taalkundigheid verder waar je echt een puntje aan kan zuigen. Echt, de poëzie in dit nummer is verbluffend. De taalkunstenarij is verbazend en verrassend. Het nummer heet namelijk de do, do, do, de da, da, da. Nou, beter kan je het niet krijgen, toch? Yo, de police.
1: Ik denk dat jij dat liedje moet gaan maken, Rick.
0: Ja? Oké. Leuk.

0: 20 graden.
1: Donderdag zal de zon zich wat vaker laten zien, of tenminste vaker achter de wolken wegkruipen. Vrijdag blijft het droog en komt de temperatuur ook weer rond de 19 graden uit. Dus het is een beetje, nou ja, zorgelijk maar stabiel, zou je kunnen zeggen.
2: Ja.
1: Maar ja, ook weer niet zo zorgelijk, want het blijft over het algemeen wel lekker droog.
2: Ja, en vrij regelmatig, altijd rond de 18, 19 graden. Ja. Ik zeg doen.
1: Jawel, hè? Jij tekent ervoor?
2: Ja hoor.
1: Mooi zo, ik ook.
3: Wakker worden met het nieuws uit Groningen.

0: still here.
1: Speed of Light van Chef Special. Nou, zo snel ging dit nummer toch niet? Nee, vond ik ook niet. Dit programma wel, want het is alweer het einde van de Oogochtendshow van 21 september 2026. En er is weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue gepasseerd.
2: Ja, we hebben het gehad over de LAN-party, de reality in Martini Plaza. Dat was een groot succes met heel veel gamers bij elkaar. En FC Groningen gewonnen toch wel, hè, met 3-0.
1: Ja, en de dames ook, met nog een grotere verschil, zeg maar. 6-0 tegen Jong Sparta.
2: Wauw, en wat ik zelf gewoon heel leuk vind, moet even doen. Gefeliciteerd, Maria Dragan uit Groningen heeft de finale van het Junior Songfestival gewonnen.
1: Hartstikke goed gedaan, meis.
2: Ja. Gefeliciteerd.
1: En de andere jongen die aan meedeed uit onze gemeente.
2: Ja, Nout Bostema uit Haren.
1: Ja, die is tweede geworden.
2: Ja.
1: Dus ook hartstikke goed gedaan.
2: Laat ja, geweldig.
1: En de Groningen Museumnacht heeft 3000 bezoekers getrokken. Het was weer een succesvolle avond. En wij kunnen elkaar uit eigen ervaring spreken dat het erg leuk was.
2: Het was ontzettend leuk.
1: Zo is dat. Blijven nieuws volgen uit de gemeente Groningen via de Oog-app. Die is beschikbaar voor Android en iPhone, dus ook voor your phone. Of via oogtv.nl. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Ochtendshow. Dikke doei!
2: Dikke doei!
3: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van Amerk.

0: Alleen op iBoost.com of in onze app.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
4: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
3: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
5: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
3: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De 10e editie van de Groninger Museumnacht heeft zaterdagavond zo'n 3000 bezoekers naar de binnenstad getrokken. Het evenement was volledig uitverkocht en bezoekers konden op 7 locaties terecht voor tentoonstellingen, muziek en workshops. Vanwege het jubileum waren er extra activiteiten zoals een kunstwandeling en speciale optredens. De avond werd afgesloten met een feest in het Groninger Museum. Er komt voorlopig geen natuurbegraafplaats bij de uitbreiding van de begraafplaats in Hoogkerk. De gemeenteraad wilde onderzoeken of daar ruimte voor kon worden gemaakt. Maar volgens wethouder Mirjam Wijnja zou dat voor te veel vertraging zorgen. De uitbreiding van de begraafplaats is nodig omdat de beschikbare ruimte opraakt. De gemeente staat wel open voor een concreet plan van natuurorganisaties voor een natuurbegraafplaats op een andere plek binnen de gemeente. De Kerklaan in Groningen is gisteren feestelijk geopend als fietsstraat. De herinrichting van de straat begon vorig najaar en moet de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Noorderplantsoenbuurt verbeteren. Fietsers zijn voortaan de hoofdgebruikers en automobilisten mogen er maximaal 30 km per uur rijden. Als belangrijke verbindingsroute in de Noorderplantsoenbuurt verwerkt de straat dagelijks duizenden fietsers richting de Cernike Campus. De VVD wil dat de gemeente stopt met de handhaving rond de omstreden muurschildering aan de Vechtstraat. De partij heeft 301 openbaar gemaakte gemeentelijke documenten onderzocht en zegt erin fouten en tegenstrijdigheden te hebben gevonden. Zo zou de gemeente aanvankelijk hebben meegewerkt aan het kunstproject, terwijl later bleek dat de benodigde vergunning ontbrak. De termijn om het werk te verwijderen verstrijkt op 17 oktober. Wanneer dit niet gebeurt, volgt er een dwangsom van maar liefst 30.000 euro. En dan het weer. Vandaag schijnt de zon regelmatig, ook al zijn er wolkenvelden. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig en het wordt 18 graden. In de avond en nacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, waarbij de bewolking de overhand heeft. Het wordt 19 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot noordwesten. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten.

0: aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De 10e editie van de Groninger Museumnacht heeft zaterdagavond zo'n 3000 bezoekers naar de binnenstad getrokken. Het evenement was volledig uitverkocht en bezoekers konden op 7 locaties terecht voor tentoonstellingen, muziek en workshops. Vanwege het jubileum waren er extra activiteiten zoals een kunstwandeling en speciale optredens. De avond werd afgesloten met een feest in het Groninger Museum. Er komt voorlopig geen natuurbegraafplaats bij de uitbreiding van de begraafplaats in Hoogkerk. De gemeenteraad wilde onderzoeken of daar ruimte voor kon worden gemaakt. Maar volgens wethouder Mirjam Wijnja zou dat voor te veel vertraging zorgen. De uitbreiding van de begraafplaats is nodig omdat de beschikbare ruimte opraakt. De gemeente staat wel open voor een concreet plan van natuurorganisaties voor een natuurbegraafplaats op een andere plek binnen de gemeente. De Kerklaan in Groningen is gisteren feestelijk geopend als fietsstraat. De herinrichting van de straat begon vorig najaar en moet de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Noorderplantsoenbuurt verbeteren. Fietsers zijn voortaan de hoofdgebruikers en automobilisten mogen er maximaal 30 km per uur rijden. Als belangrijke verbindingsroute in de Noorderplantsoenbuurt verwerkt de straat dagelijks duizenden fietsers richting de Cernike campus. De VVD wil dat de gemeente stopt met de handhaving rond de omstreden muurschildering aan de Vechtstraat. De partij heeft 301 openbaar gemaakte gemeentelijke documenten onderzocht en zegt erin fouten en tegenstrijdigheden te hebben gevonden. Zo zou de gemeente aanvankelijk hebben meegewerkt aan het kunstproject, terwijl later bleek dat de benodigde vergunning ontbrak. De termijn om het werk te verwijderen verstrijkt op 17 oktober. Wanneer dit niet gebeurt, volgt er een dwangsom van maar liefst 30.000 euro. En dan het weer. Vandaag schijnt de zon regelmatig, ook al zijn er wolkenvelden. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig en het wordt 18 graden. In de avond en nacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, waarbij de bewolking de overhand heeft. Het wordt 19 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot noordwesten. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog. Oh.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen

0: in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld.

0: In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.

heet in je hoofd gevoel. Elke keer als je voor de menigte zwikt, word je een grote boel. Een gulle gever, ritmische rondzwever. In het begin een vrolijke bij, maar al snel zoen je niet meer en blijf je steken in oude patronen. Je dacht, het is de zone.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen...

0: Kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op ibond.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen een reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: collectie A-kwaliteit vloeren. Professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom. Atoomweg 6-5 in Groningen. Of op lwvloeren.nl. LW Vloeren. De mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leeg vissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op ibond.com of in onze app.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen

0: tijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen 3 Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Oog Radio.

0: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
1: De Autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij. Naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

woei! Halverwege de jaren 60 was The Loving Spoonful buitengewoon succesvol in Amerika. De band scoorde hits met nummers als Daydream, Summer in the City, Nashville Cats en Do You Believe in Magic. U hoorde het daarnet. Love and Spoonful werd in 1965 opgericht door John Sebastian en Zel Janowski. Dat was in New York. De band ging echter alweer snel ten onder toen deze twee werden opgepakt voor het bezit van marihuana. Ze ontliepen hun straf door hun dealer aan te geven, maar dat viel niet goed bij de hippies die de band gingen boycotten. In 1968 verliet bandleider en songschrijver John Sebastian The Loving Spoonful en dat leidde het einde in. In 2000 kwam de band nog weer eens bij elkaar toen The Loving Spoonful werd opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Hulde en wel, driewerf country liefhebbers. Deze oogmaandagavond van 7 tot 8 duikt Sugar Daddy Radio in het thema Magic. Mooi dat u weer van de welbekende partij bent. That Old Black Magic is een liedje uit de oorlogspropagandafilm Star Spangled Rhythm uit 1942. De originele versie werd gezongen door Johnny Johnston en daarna werd het tientallen malen gecoverd door bijvoorbeeld Bing Crosby, Frank Sinatra, Tom Jones, Dr. John, maar ook door Bob Dylan. His Bobness zette het op zijn plaat Fallen Angels uit 2016.

Op 5 mei was het. Zagen we Courtney Mary Andrews optreden in de kleine zaal van de welbekende Oosterpoort. De uit Phoenix, Arizona afkomstige singer-songwriter stond die avond in het voorprogramma van Glenn Hansard, die kort hierna verongelukte in Dublin. I'm heartbroken. En shocked, schreef Andrews op Facebook naar aanleiding van zijn overlijden. Van Courtney's in januari verschenen plaat Valentine draaiden we daarnet Magic Touch. Dames en heren, country liefhebbers, Sugar Daddy Radio draait vandaag magische plaatjes. Magic is het thema. Fijn dat u weer een en al oor bent. De in 1970 geboren Joanne Wasser had al aan tal van projecten en bands meegedaan toen zij in 2006 debuteerde onder de naam Joan S. Policewoman met de plaat Real Life. En op deze plaat zingt ze onder meer over het verlies van haar lief Jeff Buckley, die in 1997 verdronk. Dit jaar verscheen de 10e studioplaat van Joanne S. Policewoman, getiteld Real Life Evolution. Aan deze plaat heeft onder meer Iggy Pop meegewerkt. Joanne Wasser zat een tijd in zijn tourband als toetsenist en zangeres. We gaan niet een nummer van die plaat draaien, maar van haar cd The Deep Field uit 2011 is dit The Magic. U gaat luisteren naar Joanne S. Policewoman.

Oei, dat was Painkillers en Magic van Adeem the Artist. Het staat op hun plaat White Trash Revelry uit 2022. We zeggen hun omdat Adeem the Artist zich identificeert als non-binair. White Trash Revelry is al de 8e plaat van Adeem the Artist, maar pas de eerste voor een wat groter platenlabel. En die plaat leverde hen wel direct een nominatie op voor Emerging Act of the Year. Ook al was hen toen al een jaar of 10 bezig. Hulde en wel, 3WF Country liefhebbers. Machtig mooi dat u deze oog maandagavond van 7 tot 8 weer luistert naar Sugar Daddy Radio. Magic is het thema waar wij ons vandaag mee bezighouden. Dana Koets toert al lang en vaak de wereld rond en kwam altijd ook weer terecht in New Orleans, waar ze een trouwe groep collega's en fans verzamelde. In 2013 was het eindelijk zover dat ze er kon gaan wonen en dat ze New Orleans dus haar thuisbasis kon noemen. Met haar band Lulu and the Broadsides liet ze zich inspireren door de muziek van New Orleans, jazz en rhythm and blues. Wij hebben hier de titelloze plaat uit 2022 van Lulu and the Broadsides in de OOG studio liggen. U begrijpt het al, daar gaan wij een nummer van draaien. Dit is Magical Spell.

Ah-wee. De Volbeats werden opgericht in 1988 in Motor City, oftewel Detroit. De band van de frontmannen en songschrijvers Jeff Oakes en Matthew Smith bestaat nog steeds, maar doet het tegenwoordig rustig aan. Hun laatste plaat verscheen in 2022, 12 jaar na de voorlaatste plaat. Wij draaiden daarnet van de Volbeats het nummer Magic Touch. En dat stamt nota bene al uit de vorige eeuw. Want de plaat Ain't No Joke, waar het op staat, is van 1999. Het is niet anders, country-liefhebbers. Wel fideel dat u deze oogmaandagavond van 7 tot 8... weer alle aandacht hebt voor Sugar Daddy Radio. Magic is het centrale thema van vandaag. Sirens of the Ditch is het solo-debuut van Jason Isbell. De plaat kwam uit in 2007, niet lang nadat Isbell opstapte als gitarist van de Drive-By Truckers. Dat ging overigens op zeer vriendschappelijke wijze, hetgeen onderstreept wordt door het feit dat zijn Truckers-collega Patterson Hood meespeelt op dit debuut. En ook bassist Shauna Tucker en drummer Brad Morgan van de Drive-By Truckers spelen mee. Dat Jason Isbell al 4 jaar bezig was met de plaat, dus al ruimschoots voor zijn vertrek, zal wellicht ook een rol hebben gespeeld. Het blijft speculeren. We draaien van Sirens of the Ditch het nummer The Magician. Dit is niemand anders, en onlangs was hij nog in de Oosterpoort, Jason Isbell.

Rita Hosking, singer-songwriter uit het noorden van Californië, bracht in 2015 haar 6e van 10 platen uit. Deze plaat heet Frankie and the No-Go Road. Het is een themaplaat waarop de reis van de hoofdpersoon, de held, gevolgd wordt in 12 stappen, oftewel 12 liedjes. Het conceptalbum over de menselijke psyche en de Amerikaanse geest werd live op een theatrale manier gebracht met gebruikmaking van onder meer maskers van papier-mâché. Dat hebben we jammer genoeg allemaal gemist, maar we hebben hier wel de bewuste plaat van Rita Hosking op het OOG-mengpaneel liggen. En daarvan draaiden we daarnet het nummer Magic Carpet. Mooi zo, Sugar Daddy. Radio hier, country liefhebbers. Magie is ons ding vandaag. Het is 1,5 jaar geleden dat we Steve Wynn zagen optreden. Het was in Eureka in Zwolle, een klein maar fijn zaaltje voor maximaal 100 mensen, waar Steve Wynn voorlas uit zijn memoires en liedjes uit zijn omvangrijke oeuvre speelde. Omdat we hem wel eens weer willen zien, hebben we even zijn concertagenda gecheckt. Steve Wynn blijkt in november weer naar Europa te komen, maar de tour blijft beperkt tot Italië, Spanje en Engeland. Een liedje draaien van Steve Wynn dan maar, van zijn plaat Sweetness and Light uit 1997 is dit Black Magic.

Dat was Norma Taniga met Magic Day. We haalden het van I'm the Sky, dubbele punt, studio en demo recordings 1964-1971. Een in 2022 verschenen verzamelaar. Norma Taniga werd in 1939 in Californië geboren als dochter van een Panamese moeder en een Filipijnse vader. Haar eerste single, Walking My Cat Named Dog, werd in 1966 een flinke hit. Een hit die heel vaak gecoverd en bewerkt zou worden, tot en met een Vlaamse versie van Lise Marke. Norma Taniga zou veel meer nummers schrijven en niemand minder dan Dusty Springfield nam er aardig wat op, vaak als B-kantje van haar singles. Taniga leerde Springfield kennen in Londen tijdens een promotietour. Ze gingen dus samenwerken, maar ze hadden ook 5 jaar een relatie. Dat Norma Taniga voor hun samenwerkingen vaak niet de credits kreeg die ze wel verdiende, deed de relatie uiteindelijk geen goed. Dat zult u snappen, country liefhebbers. Ook deze oogmaandagavond van 7 tot 8 draait Sugar Daddy Radio weer. Heerlijke country en rootsmuziek. Vandaag aan de hand van het thema Magic. Dan hebben we hier Strange Music, een plaat uit 2011 van Herman Dunne voor ons liggen. Deze formatie werd ooit begonnen door de gebroeders Herman Dunne, maar was rond deze tijd al gereduceerd tot alleen David Ivar Herman Dunne. De plaat Strange Music, M-O-O-S-I-C, besluit met het nummer Magician. Dit is Herman Dunne.

0: Black Magic Woman kent u wellicht van Santana. In 1970 had de band van Carlos Santana er namelijk een grote hit mee. Maar het origineel van Black Magic Woman is echter van Fleetwood Mac. Het werd geschreven door Peter Green en in 1968 door Fleetwood Mac op single gezet. Vanavond een mooi concert in de Oosterpoort, de Jayhawks. Morgen ook Rhiannon Giddens, warm aanbevolen. Voor nu is de tijd op. Sugar Daddy Radio is er volgende week weer. Ahoy!
1: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In een nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
5: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
4: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
1: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerde via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
4: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
3: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Luid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. De familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Er is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang. Maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.
2: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.